libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre,